0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennister uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. En dan het weer van Weer Online. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vijf uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het nat wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

op de zondag. Dat vind ik toch fascinerend. Dat je op de zondag al wakker bent. Hey. Nou weet ik ook, hè, soms krijg ik via de app van Kink op zondag ook al een aantal berichten van mensen die aan het werk zijn. Even applaus voor de mensen die aan het werk zijn op zondag. Ja. Maar jij ook gewoon lekker bezig. Hey, goedemorgen, welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Het is zondag 13 september 2026. Mooie dag weer. Ook voor mijn clubpie uit Rotterdam. Ik denk dat de eerste bussen zich al naar Zwolle verplaatsen, omdat daar de wedstrijd PEC Zwolle Feyenoord gespeeld gaat worden. Dus kijk daar alweer heel erg naar uit. Waar ik ook naar uitkijk, zometeen Ronald Remmelswaan van het ANP. Praat je helemaal bij over dat wat er de afgelopen uren gebeurd is in de wereld en wat er nog staat te gebeuren. Is interessant, interessant. Maar niet heel belangrijk.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geluid droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
3: Ja, goedemorgen. Even over zessen. Dit is de weekendochtendshow met nu Creed. Kink.

Het is ook mijn zondag, hè? Gelijk in de Rush Editors, even over zessen. Goedemorgen, welkom bij de weekendochtendshow van Kink, Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam. En hier is Faith No More en Ashes to Ashes.

wel een beetje dark, hè, buiten in dit geval. Red Hot Chili Peppers en Dark Necessities. Kink. Merk je dan toch dat de dagen weer korter worden ook, hè? Ik vind dan toch ook wel weer gezellig. Kerstdagen die dan weer aankomen. Sinterklaas is nog niet eens geweest. Wijnhoven heeft het alweer over kerst. Ja hoor. Kijk er gewoon uit. Met lampjes en kaarsjes en zo. Wordt zo'n 20 graden vandaag. Kwik stijgt gewoon naar 20 graden. Maar wel met wolken met heel veel buien erin.

is altijd zo heel erg mysterieus ook, hè? Als ze dan zo begint te fluisteren. Zo, zeg maar. Heel mysterieus, heel mysterieus. PJ Harvey en Down by the Water. Hey, goedemorgen. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Ik zie via de app van Kink al meerdere mensen zich digitaal uitrekken. Zo. Onder andere Ivo laat van zich horen. Ik zie Michael en ik zie Peter. Helemaal van harte welkom. Ook nog, vind ik wel mooi, Julia zegt... Ik ben nieuw bij Kink. Wat fijn. Nou, Kink bestaat sinds... het nieuwe Kink bestaat sinds 2019. En ik vind dat altijd nog fascinerend leuk eigenlijk. Niet dat ik je dwing om Kink te moeten kennen. Maar gewoon na al die tijd... zijn er nog steeds mensen die Kink ontdekken. Dus spread the word, spread the love. Welkom Julia in dit geval. Met zometeen, nu we er toch zijn, hè, wat dacht je hiervan?

0: Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is echt serieus?
4: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstuin.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

in het glaasje gekeken. Dat laat hij weten via de app van Kink. Ik kan wel een sloot water gebruiken op dit moment. Maar het was wel gezellig gisteren. Kijk, daar doen we het voor. Run through the water of naar het toilet als je je niet goed voelt. Live tijdens de weekendochtendshow. Het is een dag met twee contrasten. Het is 20 graden, maar het is toch herfstig. Buien in Nederland. Dus ja, gut.

0: blijft dat dan toch echt weer ongelooflijk. Van die mensen die dan in plaats van uitslapen, zoals normaal Nederland, gewoon voor 7 uur al in de gym staan. Ik blijf me daar iedere week weer over verwonderen. Dus echt lekker bezig, Norbert. Goed zo. Hè? Ik zou willen dat. Ik weet niet hoe Norbert eruit ziet, maar ik zie me dan wel voor me, omdat ik eigenlijk weet dat hij iedere week in de gym staat, dat hij gewoon echt een kast van 3 meter is, weet je wel. Schouders van 3 meter uit elkaar. Goed, jaloers op mensen die dat kunnen. Welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Zometeen Ronald Rembelswaan van het ANP brengt je helemaal op de hoogte van dat wat er staat te gebeuren in de wereld. Gevolgd door Tom Petty en de Heartbreakers, Cloud Surfers en The Manic Street Preachers. Alleen, wat wil jij daarna horen? Wat is zometeen even over 7 jouw Kink Firestarter? Laat het weten via de app van Kink. Draai ik hem zometeen. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmengdagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmengdagstuin.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis disky bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
4: Albert Heijn. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Rembelswaan. In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens een arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de 4e keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rabekina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Riba Kina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. Kink.

Ja, goed, als je liefde hebt voor alternative rock en kink aan hebt staan, dan is dat voor mij wel genoeg, hoor. Ja. Ben niet zo moeilijk. Manic Street Preachers en Your Love Alone is Not Enough. De weekendochtendshow op de radio. Goed!

0: Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. Koude koffie in mijn mok. Iets beter moeten voorbereiden dit. Ik krijg een foto via de app van Kink van Kevin. Lijkt alsof hij in een of andere cool container staat met heel veel bloemen. Kevin, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ben je nou aan het werk op zondag?
1: Ja, helaas wel. En nog op mijn verjaardag ook.
0: Ben je jarig vandaag?
1: Ja.
0: Nou ja, zeg. Hoe oud ben je geworden?
1: Ach, 38.
0: 38. Nou, ik kan je de hand schudden. Ik moet ook nog 38 worden. Dus wordt het al een beetje pijnlijk in de heupen en zo?
1: Ja, behoorlijk. Om de rug alles. Ach,
0: heerlijk dat ik nog zo jong ben met 37, hè? Ja. Ja, oké. Maar verjaardag, dat moet gevierd worden met kaarsjes op de cake. Wat mag ik voor je draaien als Firestarter?
1: Ja, de beste band die er bestaat. Muse, Knights of Sidonia.
0: Ga ik voor je doen.
1: Top, dankjewel.
0: En gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Cake Firestarter.

0: de High Street. Bart die laat weten dat hij op de highway is. Een foto van de cockpit van zijn vrachtwagen. Gaan laaien in Leeuwarden. Klinkt dat bekt ook wel lekker ook, hè? Laaien in Leeuwarden. Lekker bezig met King erbij, dan gaat het allemaal net wat sneller. Ik kan me ook voorstellen dat op dit soort tijdstippen, zo vroeg in de ochtend, dat er weinig verkeer op den wegen is. Dus werk ze. Met zometeen niet alleen Lenny Kravitz en Violet Grohl en Buck in the Cake uit je speakers. Maar heb jij, dat is even een open vraag, heb jij 28 november dit jaar al geblokt in je agenda? Dan hoor ik je nadenken, waarom zou ik dat doen? Het is zaterdagavond. Op zaterdagavond gebeuren altijd de meest leuke dingen. En Kink stuurt jou naar iets wat heel erg leuk is. Helemaal gratis en vanop. Ja, avondje vol muziek. Dus blok hem alvast in je agenda. Ga ik je zo meteen vertellen waarom. Goed? Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Lars Wijnhoven.
1: Ja, goedemorgen met zometeen Violet Grohl en Buck in the Cake. Gaat verdammen. Maar Lenny Kravitz. Zou het wel zijn dat je ineens een hap van je cake neemt en denkt van... hé, hey, wat is dat knapperig. Crispy cake. Er aan de wacht te komen dat het een toor is. Nee, lekker man.

0: Mike die zegt, ik heb op 28 november heb ik een verjaardag van mijn schoonouders. Waarvoor zou ik die nou moeten verzetten? Nou...
1: Deze week op Kink. Ja. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
0: Zeker. Kink Presents The Prodigy. Dat is het, Mike. Als je de verjaardag van je schoonouders of één van je schoonouders wil ontwijken... dan is dit wel een verdomd goede reden. Vandaag nog.
2: Voor de laatste maal.
0: Jouw kans op kaarten voor Kink Presents The Prodigy in de Ziggo Dome. En ik kan je met geur en kleur vertellen... dat de kaarten worden weggegeven bij niemand minder dan... de man met de mooiste snor van radiomakend Nederland, Mick Hummel in dit geval.
3: Ja.
0: Het is vanmiddag tussen 12 en 3. Mick Hummel heeft de laatste set kaarten voor Kink Presents The Prodigy. Voor als je iets wil ontwijken op 28 november in de avond. Is altijd een goede reden.

Dat zijn nou de mensen waar ik me al in kan vinden. Hè? Mensen die dan nu gewoon nog lekker met hun rechterwang op hun linkerkussen liggen. Ja. Van heel zachtjes de radio aan hebben staan, maar nog wel lekker onder je dekens. Heerlijk, Myrthe. Heerlijk. Ik zie een foto van een deken. Ik zal het even voor je schrijven. In de kink-app staat nu een foto van Myrthe met een deken. En daartussendoor komt alleen maar haar neus. Vind ik grappig. Maar dan toch de radio aan hebben staan. Dat is ook zo. Hey, goedemorgen, welkom bij Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen, Ronald Remmelsbaan, die er ook al lekker vroeg bij is. Brengt jou op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld. Maar

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
6: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi, fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
13: Ja, goedemorgen. Even over 8. Dit is de weekendochtendshow met Johan.

0: Ik heb nog altijd het gevoel dat de postcode hier genoemd wordt. Florence Road en 7563 tijdens de weekendochtendshow. Hey, goedemorgen. Het is zondag 13 september 2026. Daar heb je mensen die dicht bij werk wonen en ook heel veel plezier hebben in werk. Maar volgens mij geldt dat bij jou allebei, hè, Michiel?
1: Dat en het scheelt natuurlijk ook gewoon stookkosten als ik vaker hier zit.
0: Dat is goedemorgen, Michiel.
1: Hey, Lars.
0: Hallo, hallo. Nou, goed dat je er wel bent, want de afgelopen week was er aan de eettafel bij de familie Wijnhoven een heel belangrijke vraag die Disney gerelateerd is.
1: Oh ja, dat moet je mij hebben, ja.
0: Ja, ik wou zeggen, jij maakt natuurlijk een podcast, Details, op Spotify en overal waar je maar podcast kan luisteren. Ben jij klaar voor de volgende vraag over Donald Duck?
1: Hit me.
0: Oké.
2: Hi, Michiel. Ik heb een vraag. Ik vind het altijd grappig als Donald Duck doet. Heb Donald Duck handschoenen met streepjes?
0: Dat is dus de vraag. Heeft hij nou handschoenen met streepjes aan of...
1: Nee, Donald niet.
0: Donald niet?
1: Nee, Donald heeft gewoon zijn eende vlerken. Ja. Van oorsprong de vleugels. Maar Mickey en Goofy, die hebben het allemaal wel.
0: Die hebben dat allemaal wel?
1: Ja.
0: All right. Het is, ja, dat was het eigenlijk al.
1: Dat was
0: het.
1: Nee, Donald heeft geen handschoenen.
0: Geen handschoenen dus. Nee, oké. Is die vraag ook weer beantwoord?
1: Kan ook geen broek.
0: Ook geen, nee, daar wordt wel vaker een vraag over gesteld, hè?
1: Ja. Als je weet hoe een eendenpenis eruit ziet. Nou.
0: Ja, goed.
1: Goed, familieradio.
0: Hey, dag, hè?
1: Ja, goedendag.

0: Ja, als je me verteld zou hebben dat dit uit het buitenland kwam, had ik je geloofd. Maar het komt gewoon ontzettend uit de hoofdstad van het land. King. Soundcheck. Honey, I'm home uit 020. Zoals ik dat in Rotterdam zou zeggen. 020, ja hoor. Hyperspace Mountain tijdens de Weekendochtend Show. Hoogste tijd om te checken of jij je oren al gewassen hebt. Ben jij al wakker voor de King Soundcheck? Ik speel iets in op mijn gitaar en aan jou de edele taak om te raden wat het is. En als jij dat kan raden, dan A, heb ik goed mijn best gedaan en B, ben jij al wakker. Dus even aansluiten die handel. Alright, ja, aangekoppeld en wel. Wat speel ik op dit moment hier op mijn gitaar? Moet je wel hebben, toch, hoor? Ja, misschien kom je net de kamer inlopen en heb je het niet gehoord. Ik doe het nog één keertje, oké? Ja, heel eerlijk. Ik zie nu al een paar goede antwoorden binnenkomen via de app van Kink. Die zijn goed. Als je dit fout hebt, dan is het echt strafregels schrijven, hoor. Gewoon nablijven en de hele Kink 1500 overschrijven, ja?
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuur.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstuin.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: vind ik een goede vraag. Angelique die wil weten, wanneer is het Kink Unplugged weekend? Ja, dat moet ik ook ineens aan denken bij het horen van deze Golden Earring. Kink. Soundcheck. Ik heb zomaar het idee dat dat ergens in november was ieder jaar. Kink Unplugged weekend. Ik ga het even voor je navragen, Angelique in dit geval. Maar goed. Another 45 miles tijdens de weekendochtendshow. Ja, ik zie via de app van Kink echt voornamelijk alleen maar goede antwoorden. Ik zei net keihard, als je dit fout hebt, dan is het nablijven en de Kink 1500 overpennen. Dus Tim en Elias, pak je pen en papier er maar vast bij. Ik zal het antwoord besparen op de Nederlandse radio. Maar goed, wat speelde ik op mijn gitaar zojuist in de studio? Dit was de opgave. Rimpje, wat speelde ik zojuist?
1: Dit zijn de Keizer Chiefs met Ruby.

0: gebeurt. En dan is het alweer bijna 9 uur. Ja. Kink. 80's break. Time flies when you're having fun. Ik kan vertellen, ik heb wel fun hier hoor. Fonkel nieuwe studio. Ik weet ook niet of je dat wel eens gezien hebt via de YouTube van Kink. Of Instagram van Kink. Kink heeft een nieuwe studio. En die ziet er goed uit. Dat is echt niet normaal. Dus de tijd vliegt op dit moment hier. Maar goed, zometeen stokje overgedragen aan Elwin van Gestel met de Kink 80's Break. 3 platen uit de jaren 80. Alleen, de vraag is, wat draait Elwin zometeen als eerste? Ozzy Osbourne en Talk Talk zijn het sowieso niet. Die staan op plek 2 en 3. Alleen de eerste, welke gaat dat zijn?
1: Hey you!
0: Nou, dat is meer dan genoeg. Meer heb je niet nodig.
1: Hey you!
0: Hey you is maar 1 plaat in de wereld die begint met...
1: Hey you!
0: Dat dacht ik ook. Goeie antwoorden via de app van Kink. Ik wens je ontzettend veel plezier met Elwin van Gestel en de Kink 80's Break.

0: Sociodeal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op sociodeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Sociodeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant!
2: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Ontdek ook de beste dierentuindeals op sociodeal.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken. 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
17: En de Kink 80s Break. Zometeen met Crazy Train van Ozzy Osbourne. En ook Such a Shame van Talk Talk. En deze was heel makkelijk, dat intro natuurlijk. Veel mensen hadden het goed in de Kink-app. Max was heel snel. Our House van Madness natuurlijk.

80s break.

was Talk Talk. En in de Kink 80s Break ook Crazy Train van Ozzy Osbourne en Madness. En Our House hoorde je ook in diezelfde Kink 80s Break. Morgen is er in plaats van een 80s Break weer een 90s Break bij Erik Kortom. Goedemorgen, welkom in je weekend. Het is de zondagochtend van Kink, 13 september 2026. Elwin van Gestel hier tot 12 uur bij je met de allerlekkerste alternative rock. Zometeen van Skunk & Nancy, ook de Foo Fighters krijg je zo. Kings of Leon ook zometeen. En dit is de Kink XL nog een kleine 24 uur. De nieuwste van Bleach 93.

0: Fighters bij Kink. Dat is een mooi einde, daar hou ik wel van. Gewoon duidelijk, weet je wel. Under You bij Kink op je zondagochtend. Goedemorgen. Zometeen krijg je een band die zeer snel in Nederland gaat zijn. 22 september, dat is al over anderhalve week. Dan staan ze in de Ziggo Dome. Welke band dat is, hoor je zometeen, net als de Gaslight Anthem en ook Blur.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
5: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
9: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

jij dat ook doet. Denk het wel. Concertkaartjes namelijk, die gaan vrij hard en vrij fors. Afgelopen week was een duur weekje wat mij betreft. Want kaartjes gekocht voor de Simple Minds, die komen naar Nederland op 27 april volgend jaar. Staan ze in de Ziggo Dome met Level 42. Dat is wat mij betreft twee vliegen in één klap. Dus daar moet ik heen. Ik heb ook kaartjes gekocht voor Stevie Wonder volgende maand al in diezelfde Ziggo Dome. Moet ik ook heen, want dat is gewoon een legend die je nooit meer live gaat zien. En mocht je nou denken, ik heb nog even geen concert in de agenda staan, maar ik wil wel heel graag. Ik draaide net Evanescence met Who Will You Follow. Die komen echt over anderhalf week al naar de Ziggo Dome met hun Kink Presents show. Zou je naartoe kunnen? En sowieso, mocht je inspiratie zoeken voor leuke concerten, check even kink.nl/presents. Daar vind je onder andere ook shows voor bijvoorbeeld Simple Plan, The Strokes, Placebo en Papa Roach. Hele line-up check je op kink.nl/presents. Zometeen KO en dit is Iggy Pop.

vind het zo'n goed liedje en ik vind hem eigenlijk nog steeds te kort duren. Klaagde ik een paar weken geleden al over en daar ben ik het eigenlijk nog steeds mee eens. K.O. That's Me hoorde je bij Kink. Zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. Dat wil zeggen dat jij weer aan zet bent op Kink. Jij mag de muziek mede bepalen op Kink. Dat is toch een leuk vooruitzicht dat je dat mag. Ik geef je wel een opdracht mee. Het moet wel met één en dezelfde letter beginnen. De titel van de plaat. De nieuwe ronde van het Kink ABC zometeen. Eerst The Killers.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 stuurlen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
23: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Elwin van Gestel.
1: En U2 zometeen ook de

0: echt grote fan bent van Yard Act, heb je die kaarten natuurlijk al lang in de pocket. Voor dat concert op 3 oktober volgende maand. Dan zijn ze in Nederland. New Beginnings, Yard Act bij Kink.
1: Elwin van Gestel.
0: Het rad wordt weer de studio ingereden, want zometeen weer een nieuwe ronde van het Kink ABC. We gaan weer pimpampetten met muziek. Dat zometeen ook 17 Going Under van Sam Fender en Stereophonics krijg je zometeen met Mr. Rider. Eerst springen op Liquido.
1: Kink Alternative Rock Radio.

0: Kink Alternative Rock Radio met een pareltje van Stereophonics, het geweldige Mr. Ryder.
1: Het Kink ABC.
0: Elke zaterdag en zondag spelen we het Kink ABC. Het rad met daarop de 26 letters van het alfabet, die staan centraal. En ik geef er een draai aan. En dan horen we met welke letter we gaan puzzelen, want jij mag zo meteen bepalen welke muziek er op Kink komt. Maar het moet dus wel een liedje zijn met de letter
1: D.
0: De letter D van, D is Done, van Johan bijvoorbeeld. Suggesties van harte welkom in de Kink-app. Waar moet je gelijk aan denken? Welke D-plaat wil je graag op de radio? Laat het even weten met een berichtje in de Kink-app. Zometeen sowieso Muse en ook Soundgarden.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
3: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
2: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer.

aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: uitgerekend nog 17 dagen. En dan kunnen we je pas wakker maken, Billy Joe Armstrong. Het was Green Day op de radio.
1: Het Kink ABC met de letter D.
0: Ik zit even nu te rekenen of ik goed heb zitten rekenen. 17 dagen, toch? 30 dagen. Ja, precies. Dan is het dan 18 dagen nog. Ingewikkeld. Goed, het duurt nog even. Laten we het daarop houden. Kink ABC, we waren bij de letter D. Dankjewel voor alle suggesties in de Kink-app. Ik draai de favoriet van Linda. Zij wil graag de Pixies horen met Deep Bazer. Die ga ik zo meteen draaien. No Doubt and Don't Speak. Daar zegt Sjaak over. Dat is mijn lievelingsliedje uit de jaren 90. En die wil ik nog wel een keertje horen. Nou, dat gaan we dan doen zo meteen. En Dans Macabre van Ghost. Veel aangevraagd door andere Monique. En ook

Bezer in het Kink ABC met de letter D, waarin ook Don't Speak werd gedraaid van No Doubt. En Ghost Dans Macabre zat er ook in. Tot zover het Kink ABC met de letter D. Heb je de nieuwe single van Queens of the Stone Age al gehoord? Die is weer goed, want ze doen het eigenlijk altijd goed. Insignificant Other, dat is een mond.

Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Dan het weer van Weer Online. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden.
12: Kink, Alternative Rock Radio, Elwin van Gestel.
14: Met zometeen de nieuwste Fontaine's DC. Marianne hoor je zo na The Cure. Kink.

0: Cat the Disco en ook een beetje paniek in de Kink-app. Want er zijn toch een aantal mensen die heel graag naar dat concert van The Prodigy willen op 28 november.
1: Elwin van Gestel.
0: En dat snap ik wel. 28 november namelijk in de Ziggo Dome. The Prodigy Kink Presents Show. Dus dat wil zeggen dat er nog kaarten te winnen zijn. En ja, dat zal ik dan zo meteen even verklappen bij wie dat gaat zijn. Maar dat gaat nog gebeuren ergens vandaag. Een prijzengeit alarm komt eraan. Eerst de Who, One Get

0: Ja, en gedaan met de zondagsrust, hè. Zo zijn we dan ook wel weer. Arctic Monkeys en Brian Storm hoorde je bij Kink Alternative Rock Radio, waar je dit weekend nog kans maakt op tickets voor The Prodigy. 28 november, dat is mijn verjaardag. Dan staan ze in de Ziggo Dome. Ik zou willen zeggen, dat heb ik goed geregeld. Nou ja, feestje geregeld voor jou en jullie. Maar dan moet je natuurlijk wel even die prijzigheid vangen. En als je nou goed luistert, vanmiddag tussen 12 en 3 bij Mick Hummel, een prijzengeit die gegarandeerd voorbij gaat komen. Tussen 12 en 3 vanmiddag bij Mick. Hier op Kink te winnen tickets voor The Prodigy. Zometeen krijg je Alanis Morissette. Ook de Black Keys komen eraan.
1: Kink. Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Lekkere van Albert.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Goede nieuwe single hè, van Lee. Sinking Feeling hoorde je bij Kink. Binnenkort zijn ze in Nederland, 27 november. Dan staan ze in de Melkweg in Amsterdam. Uitverkochte tour. Kun je dus ja, niet meer naartoe. Ja, tickets stappen, dan moet je dat proberen. Sinking Feeling hoorde je bij Kink. The Warning krijg je zo ook. Snow Patrol. En dit is Blitzkrieg Bob.

het schijnt dus, hè, dat muziek ook zo goed werkt dat je daardoor langer in een winkel blijft en ook sneller iets gaat kopen. Dus goede muziek is heel belangrijk, ook als je in een winkel bent op dat moment. Nou ja, het werkt zo denk ik ook in reclames. Goede muziek in reclame werkt ook. En dit hoort bij een reclame voor een automerk. The One of These en You and Me Song hoorde je bij Kink. Zeg ik wel automerk, maar ik kan me herinneren dat het ook nog ooit in een reclame zat voor een telecom provider. Maar daar twijfel ik even over. Dus mocht je dat antwoord op weten, laat het even weten met een berichtje in de Kink-app. Stuur ook even leuke berichtjes naar Mick, want die hoor je zometeen tussen 12 en 3. Met dus kans op tickets voor The Prodigy zometeen. En ook muziek van Eerste en de Kaiser Chiefs zometeen bij hem.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurders.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
18: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
18: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
19: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
20: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
21: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi. Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
24: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
25: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. En het is je misschien al opgevallen, afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
0: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
1: Muziek van Is This en ook Matchbox 20 hoor je zometeen na Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. Kink.

Het is inmiddels toch alweer een paar jaar geleden, maar dit liedje zal toch, ben ik bang, voor altijd verbonden blijven aan die kampvuur gitaarspeelscène uit de Barbie film. Mick Hummel. Waar alle Kens opeens deze push van Matchbox 20 beginnen te zingen voor hun Barbie. Mocht je de Barbie film nog niet gezien hebben, het is echt een van de beste films ooit gemaakt. En ik meen dat zonder enige greintje sarcasme. Hallo, met Mick op de zondagmiddag met zometeen muziek van Fisher Set. Caesars ga je horen, The Haunted Youth met Max Fry samen. Maar eerst even een feitje wat ik afgelopen vrijdagochtend leerde bij Vrijdag Corvée. Erik en Michiel die zitten sinds een aantal weken op de vrijdagochtend in plaats van de vrijdagavond samen. En daar hadden ze het over 10 over 10 van Royal Blood. Dat heeft niks te maken met het tijdstip 10 over 10. Het is zo'n 10/10, zeg maar 10 out of 10, 10 van de 10. Een topscore, zeg maar. Alleen omdat je dat 10/10, heeft de TikTok-generatie daar 10 over 10 van gemaakt. En zo is het gekomen. Een nieuw stukje geëvolueerde taal, zou je kunnen zeggen. En de songtitel van deze te gekke nieuwe van Royal Blood. 10 over 10 bij Kink.

Het gaat natuurlijk over vreselijk verdrietige dingen en depressies en zware, duistere gevoelens, deze Death Wish van The Haunted Youth. Maar ik kan het, ik zal het doen. Ik vind het wel heel lekker. Ik word er wel gewoon vrolijk van. Dus wat dat betreft heeft het een soort van paradoxale werking op mij op deze zondagmiddag. Death Wish, The Haunted Youth bij Kink. Waar je zo meteen het antwoord krijgt op de vraag: wat krijg je als je Radiohead en Snow Patrol in de mix gooit in een nieuwe editie van Mix Monster Mash? En ook muziek van Queen, Kingfisher en The Cardigans komt eraan. Kink.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Queen en Tie Your Mother Down. Een mashup is wanneer de zang van het een en de muziek van het andere liedje door elkaar heen gemixt is. En dat kan je mooi doen, maar je kan het ook op een bepaalde gekke manier doen. Zo heb ik wel eens mashups laten horen van Metallica en Avicii. Of Linkin Park in de mix met Clouseau uit België. Of bijvoorbeeld Jesse McCartney die opeens zingt op de muziek van Evanescence. Dat soort mashups die krijg ik op de een of andere manier altijd in mijn feed dat die voorbij komen. En vandaag dus een mashup die wel eigenlijk heel mooi is. Het werkt ook echt heel mooi. Het is de mooie gevoelige muziek van Radiohead gemixt met de mooie gevoelige muziek van Snow Patrol. En dan is dus dit de mashup die je krijgt. Ik word er helemaal emotioneel van. Just forget the world. Ik zag dit ook op TikTok voorbij komen met zo'n heftige emotionele edit met allemaal heel snel achter elkaar geknipte foto's erbij. Ja. Jason Cars van Snow Patrol in de mix met Let Down van Radiohead. En welke draai ik dan? Mix Monster Mash. Als het zo'n Jesse McCartney versus Evanescence idee is, dan is de keuze snel gemaakt op Kink. Maar deze zijn eigenlijk allebei heel mooi. Maar dan doe ik dan deze omdat je die niet zo heel vaak hoort. Radiohead en Let Down op Kink.

verliefd te voelen om Connor van Nothing But Thieves te zien als kleine baby in een babywagentje. Dan maak ik me om te beginnen een beetje zorgen om jouw brein als je dat als behoefte voelt. Maar mocht je dat willen, mocht dat een lang gekoesterde wens zijn, dan is dat tegenwoordig mogelijk in de videoclip van deze. De Baby Cool Evelyn videoclip dat eindigt. Er zit sowieso een heel gek roze harig konijnachtige mascotte in de video. Maar het eindigt ook nog eens een keer met frontman Connor als baby in een babywagentje. Doe met deze informatie wat je wilt. Draai ik ondertussen Incubus. Are You In by Kink.

0: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Hé, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bekkenknuffels. We doen met je mee. Plus.
13: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1-circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Nick
2: Hummel. Honey, I'm home. System of a Down. Je hoort ze allemaal zo meteen. I'm on for instance. The Cave.
15: Kink.

0: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.
1: En daarvoor zat het geitje, hè?
2: Hallo, mijn beste Schrikkelt.
1: Hey Tess, met Mick van Kink spreek je. Goedemiddag.
2: Hi.
1: Hallo. Goeie. Jij hoorde de Kink prijzigheid in de uitzending.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, en jij stuurt ook, ik zou zo graag winnen en samen met mijn vriend helemaal losgaan. Want de laatste keer dat Keith Flint nog erin zat, toen heb je het moeten missen.
2: Ja, dat klopt. Ja, helaas toen wel, ja.
1: Kan er even iets tussen.
2: Ja, nogal, ja.
1: Ja, nee, precies. Maar ze zijn weer terug in een nieuwe vorm. The Prodigy is alive, zou je kunnen zeggen. En Kink Presents is in Amsterdam in de Ziggo Dome op 28 november. En Tess, jij bent erbij.
2: Oh, fantastisch. Superleuk.
1: Dat heel veel plezier daar.
2: Ja, dankjewel. Dat gaat goed komen.
0: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents The Prodigy.

Maxima Park en Flies from Pressure, daarvoor Breathe van The Prodigy. Tess die gisteren de tickets uit de bek van de King prijzigheid. Maar de hele week is de actie in principe. Dus als je de geit nog hoort, stuur hem een berichtje via de King App om ook kans te maken op tickets. Stonehoy.

0: draaide ik eerder vanmiddag al de band Queen. En nu het liedje Queen van Stone. Dan heb ik zo meteen waarschijnlijk een liedje Stone van weer een andere band. Zou kunnen, zou zomaar kunnen. Had jij hem ook in de Zero's? Zo'n mini skateboard van echt 10 centimeter lang. En dat je dan met je vingers kon skaten zo'n beetje over de leuning van de trap en dat soort dingetjes. Die tijd, die era, dat tijdperk, de jaren nul, staat zometeen weer centraal in de Kink Zero's Break. Met daarin vandaag muziek van MGMT, Sum 41 en ook Jam, hoor je zo.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nog 309.000.
6: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
7: 7 sturen.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
12: Mm.
11: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Half 2 geweest, dat betekent de Kink Zero's Break. Die hoor je door de week bij Isabel in het weekend bij mij. Om 1:30 elke dag op Kink een blokje nostalgie terug naar de jaren nul. De tijd dat ik naar de middelbare school fietste met mijn lelijke groene jas aan. En dan een mp3-speler waar nog een batterij in moest. Echt gewoon een ronde batterij, zeg maar. En daar stond dan onder andere fijne pop-punk muziek op.
1: Pop-punk,
0: ja, zeker. Van Sum 41, onder andere, die je zo meteen hoort in de King Zero's Break. Ook The Jam ga je horen. En we beginnen met MGMT en Kids.

The King's Heroes Break met Jam en Look. Daarvoor Sum 41 en Into Deep. En we begonnen met Kids van MGMT. Morgenmiddag, 2:30, dan is er net zoals elke dag, eigenlijk 7 dagen in de week, weer een King's Heroes Break. Dan bij Isabel Brinkman. Weer een fijn blokje van 3 tracks uit de jaren 0. Voor je dagelijkse nodige dosis nostalgie, toch? Ja. Het is Kink, Alternative Rock Radio, met zometeen muziek van Guns N' Roses. Ook Primal Scream ga je horen. Eerst nieuwe muziek van Personal Trainer. Dit is Tyres Skid bij Kink.

Primal Scream op Kink Rocks hoor je op de zondagmiddag waar je misschien lekker op de bank ligt. Misschien ben je je huiswerk aan het voorbereiden voordat morgen de nieuwe schoolweek weer begint. Of een beetje lekker wandelen met de hond aan de lijn. Wij zorgen hoe dan ook voor de muzikale soundtrack van die zondagmiddag met nu Editors, The Rock.

0: Librivuurwerken.nl.
1: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker

0: Voor alle aanvulddeals bij Bol.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Handen.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste oranje selectie bekend. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Nick Hamel.
6: Met zometeen Cloud Surfers, een Kink classic van de Beatles. Eerst is dit Green Day. Kink.

Edmund Allen. Keep your mouth upon the

Surfers en Eos Buts and Maybes. King's Streaming Service. Elke zondagmiddag rond deze tijd geef ik je een tip voor een film of serie die de moeite waard is, omdat er ook goede kinkmuziek op de soundtrack te horen is. En deze keer is het de film Garden State. Komt helemaal uit 2004, dus misschien zou je hem al gezien kunnen hebben, maar als je hem nog niet kent, is die echt wel de moeite waard. De film gaat over Andrew, wordt gespeeld door Zach Braff, ook de regisseur van de film. Hij is een twintiger, die komt na de dood van zijn moeder weer terug naar zijn geboortestad. En daar komt hij oude vrienden tegen. Zijn moeilijke vader, waar hij een moeizame relatie mee heeft. En hij gaat ook naar de psycholoog daar. En in de wachtkamer komt hij dan Sam tegen. Zij wordt gespeeld door Natalie Portman. En zij geeft hem een koptelefoon. En dan zegt ze iets in de trant van: dit liedje moet je echt een keer horen, het gaat je leven veranderen. Nou ja, het gaat dus ook wel echt heel erg om de muziek. Een beetje de indie begin jaren nul vibes. Die komt voorbij. Coldplay zit op de soundtrack. Bijvoorbeeld Nick Drake, ook Simon & Garfunkel. Iron & Wine, wat vet is. Maar dit is het nummer wat uit die scène komt als Natalie Portman hem die koptelefoon geeft. Als je de film wil zien, hij heet Garden State. Je kan hem kopen op Amazon Prime Video en op YouTube ook. En dit is het liedje uit die scène. Als hij haar koptelefoon opzet, dan hoor je deze. Nieuw slang van The Shins. King's Streaming Service.

The Offspring en Self-Esteem. Daarvoor hoor je nieuwslang van de Shins. Van de soundtrack dus van Garden State. Mooie coming-of-age film die je kan vinden onder andere op Amazon Prime Video. In King Streaming Service hoor je het. Het is Kink met zometeen muziek van Stiltskin. Eerst deze van Sam Fender. Dit is Getting Started.

0: Stiltskin Inside. Bij Kink Alternative Rock Radio op de zondagmiddag die zometeen verder gaat met muziek van Depeche Mode, Enter Shikari en ook Evanescence. Hoor je zo. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Lidl.com/business.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Als je er ook bij bent, dan is het voor jou net als voor mij aftellen geblazen naar 22 september. Het is echt bijna zover. Dan is het King Presents Evanescence in de Ziggo Dome in Amsterdam. Je hoorde My Immortal van die band.

Mocht je een overzicht willen van alle andere King Princess shows die daarna ook gaan volgen, van Simple Plan, The Strokes, Placebo, Papa Roach, Good Charlotte, Block Party, Interpol, The Prodigy, Muse, et cetera, dan heb ik er nog niet eens allemaal genoemd. Check even king.nl/presents, daar vind je een overzicht van alle King Princess shows die dit jaar en volgend jaar al op de agenda staan. Het is Kink op de zondagmiddag met zometeen muziek van Garbage. Je hoort de Kink XL van Bleach 93 en dit is Youngblood Fleabag. Well, I'm just

Garbage en Stupid Girl bij Kink. Elke week kiezen we hier een Kink XL. Dat is een nieuwe track waarvan je weet dat die gewoon heel goed is. Dat je die echt de hele week wel een paar keer wil horen. De belangrijkste track van de week, zeg maar. En deze week is dat de nieuwste van Bleach 93. De band zegt zelf over deze single dat het the product is of crying quietly so your flatmates don't hear you. Wat ze daar dan precies mee bedoelen, dat moet Jim ze maar een keer vragen, want hij spreekt de mannen nogal eens. Het interview wat hij met ze had vind je ook terug in de Kink App en op kink.nl. En dit is dus deze week de Kink XL, de nieuwste van Bleach 93. Figure 8.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. 2 bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist.

0: In een interview hebben ze later verklaard dat ze de inspiratie uit One van Metallica hebben gehaald. Maar je hoort het er niet aan af. Tribute van Tenacious D was dat.
1: Dit is Kink.
0: En ja, goedemiddag. Lisa hier en je luistert dus naar Kink op de zondagmiddag. En dat geldt ook voor Bas, want die staat alle saaie klusjes van het huishouden te doen. En Mark die gaat zo naar de supermarkt. En Vincent die staat de vieze sportkleren van zijn kinderen uit te spoelen. Want de velden waren erg modderig deze ochtend. En dat sturen ze allemaal door via de Kink-app. Laat ook van je horen als je iets leuks aan het doen of als je ergens heel erg tegenop ziet. Dan kunnen we elkaar er doorheen slepen. Zo is het dan ook alweer. En wat je ook doet vandaag, laat dit dan in ieder geval de soundtrack zijn voor jouw zondag. Dan hoor je zo meteen Lost in Yesterday van Tame Impala. Na muziek van de Cult.
1: Kink.

0: Dag van Kink met zometeen muziek van Sinead O'Connor. Nothing Compares to You ga je horen. En ook deze van Biffy Clyro hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
12: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Kink.

26 mei spelen ze in AFAS live in Amsterdam met hun King Present Show. En dit zijn ze met hun nieuwste single, We Might As Well Be Strangers. Weezer, hoor je op King? En zometeen hoor je hier het pijnlijk accurate nummer van R.E.M. It's the end of the world as we know it. Je krijgt je direct na Def van White Lies.

0: Een van de meest besproken artiesten van dit moment. Want na 6 jaar is er weer nieuwe muziek van haar uitgekomen. En het is nog beter dan de verwachtingen waren. Phoebe Bridgers hoorde je met Lost Boys. En zometeen na het ANP-nieuws van 4 uur hier op Kink. Een throwback naar het Tumblr-tijdperk. De blogsite die 10 à 15 jaar geleden ontzettend populair was onder tienermeisjes. En een van de bands die daar veel voorbij kwam was The Naked and Famous. Punching in a Dream hoor je zometeen. En ook deze van Red Hot Chili Peppers komt straks voorbij.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. De prijs.

0: 9000.
1: Oké. Elektrisch en garantie?
2: 7 stuur.
1: Alcantara bekleding. En,
3: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist. Die.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
5: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. Twee weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En eens moet de eerste keer zijn. Dat zei FC Utrecht-trainer Kouraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Kouraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. En dan nu het weer van Weer Online. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
7: Met zometeen Punching in a Dream van de Naked and Famous na Danny California van Red Hot Chili Peppers. Kink.

0: Het pompoenenseizoen is nu wel officieel begonnen met Eva Adore van de Smashing Pumpkins.
1: Dit is Kink.
0: En goedemiddag, en is hier op deze toch wel druilerige zondagmiddag. Het regent echt af en aan. En ja, ik ben geen weerman, maar volgens mij is nu de herfst officieel begonnen. En daarmee ook het pompoenenseizoen. Dus voel je vooral niet schuldig als je nu binnen zit onder een dekje op de bank met de radio aan. Want dan hoor je ook zometeen het nummer dat na bijna 30 jaar weer een nieuwe opleving kreeg in de Zero's. Omdat Eminem, a.k.a. Slim Shady, het nummer samplede op zijn nummer Sing for the Moment. Ik heb het dan over Dream On van Aerosmith. Die hoor je na That's Me van Kyo.
1: Kink.

0: Het ene keer Break Your Heart van Foo Fighters heet Window. En je hoorde het op de zondagmiddag van Kink. Waar je als je naar buiten kijkt je zeer waarschijnlijk tegen regen en een grijze lucht aankijkt. Wat niet altijd heel erg best is voor het humeur. Dus daar gaan we wat aan doen, muzikaal gezien. Over een paar minuten hoor je Real Hero van Blauwtsoen. En ook deze van Skunk & Nancy komt zo voorbij.
1: Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstuin.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Hallo, Odido.

0: eentonigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.

0: Beaches in Tennessee, nieuwe muziek van Cage the Elephant. En Tennessee heeft natuurlijk geen zeestranden, maar wel strandjes aan de Tennessee River. En de temperaturen liggen daar hoger dan hier op dit moment, en flink ook. Het wordt een zonovergoten en hete dag met temperaturen die oplopen tot maar liefst 33 graden. En het water in de Tennessee River is met zo'n 26 tot 28 graden zeer aangenaam om in te zwemmen. En ja, zometeen hoor je hier wat het weer in ons land gaat zijn, want het ANP nieuws van 5 uur staat voor de deur. En daarna nog meer water, want het prachtige Oceans van Johan ga je horen. En ook dit weerverschijnsel komt zo voorbij.
1: Kink. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als 2e over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisieseizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord. En vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint door te breken, nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Lisa Koning.
0: Met zometeen Oceans van Johan. Na Thunderstruck van...

0: Nieuwe muziek van Nothing But Thieves.
1: Dit is Kink.
0: En wat heel erg leuk is, volgende week zaterdagochtend presenteren ze hun nieuwe album in Tivoli Vredenburg in Utrecht. En dit liedje, ja, die staat er natuurlijk op. Evolution hoorde je op Kink. En ja, goedemiddag, Lisa hier. En je hoort hier zo meteen muziek van Therapy. Diane ga je horen. En ook Radioactive van Kings of Leon krijg je direct na deze klassieker van Bruce Springsteen. Dit is Bobby Jean.
1: Kink.

0: Okay, I Promise van My Chemical Romance en met Diane van Therapy ervoor. Kan ik me zo voorstellen dat er een iets wat zwaar gemoed in de lucht hangt. Dus daar ga ik wat aan doen. Want zometeen hoor je het fantastische New Beginnings van Yard Act. En ook deze van Franz Ferdinand hoor je over 2 minuten.
1: Kink. Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon 1 factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm-hmm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Kink.

Alternative Rock Radio.

Haunted Youth op Kink. Met nu een reis van de ene naar de andere kant van de wereld. Over een paar minuten hoor je namelijk Tokyo van de Wombats. Maar we beginnen in New York. Dit is No Sleep Till Brooklyn van de Beastie Boys. No!

Wombats. En wie natuurlijk ook altijd vrolijk is, is Larissa. En haar hoor je na 6 uur hier op Kink. Met onder meer muziek van The Doors. Light My Fire ga je horen. En ook deze van Papa Roach komt straks voorbij. Kink.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Zes uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondenlang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. En dan nu het weer van Weer Online. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden.
6: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
8: Nieuw werk van Fontaine's DC hoor je zometeen op je zondagavond na Papa Roach.

0: meeslepend. Het is een nummer wat echt een vibe is, zoals de jeugd van tegenwoordig zou zeggen.
1: Kink.
0: Nieuw werk van Fontaines D.C. hoor je op je zondagavond en het nummer heet Marianne. We blijven even in de vrouwennamen, want Larissa hier tot 9 uur bij Kink. Met de lekkerste alternative rock om je weekend goed af te sluiten. En ik ben niet alleen, ik ben er met jou, maar ook met Elizabeth. Elizabeth Fraser. Als je denkt, ik ken die naam niet. Nou, Elizabeth is een Schotse zangeres met een betoverende stem. Een vrouw die ooit verliefd was op Jeff Buckley, de zanger van Hallelujah. En die liefde was intens, maar ook ingewikkeld. Het deed hen beiden niet echt goed, hun romance stopte, maar houden van dat verdwijnt natuurlijk niet zomaar. Toen Elizabeth later met Massive Attack het nummer Teardrop opnam, hoorden ze dat Jeff Buckley was verdronken. Elizabeth was er kapot van en tijdens het zingen van dit nummer begon ze dat verdriet te verwerken. En als je dat weet, dan luister je toch heel anders naar dit nummer. Je hoort die emotie gewoon in haar stem, je hoort het verdriet. Op je zondagavond hoor je Massive Attack met die prachtige stem van Elizabeth Fraser. Dit is Teardrop, hier bij Kink.

0: is bliss, oftewel zalig zijn de onwetende. Oftewel, soms is het beter om iets niet te weten.
1: Dit is Kink.
0: En soms wil je het niet eens weten, zoals het feit dat er insecten in je wimpers leven. Het is echt zo, Demodex-mijten heet het. Iedereen heeft het. En vooral 's nachts worden ze actief. Dus als je jeuk hebt aan je wimpers, dan kan dat komen door die mijten die daar leven. Het is een weetje waar niemand ooit om heeft gevraagd, maar ik wist het, nu weet jij het ook. Alsjeblieft. Terug naar die Ignorance is Bliss, want soms is dat echt zo. Zoals deze Ignorance van Paramore, en die is absoluut zaligmakend.

0: Unbelievable. Oh, dat is nou lief. IMF en Unbelievable. Larissa Postma. De soundtrack van een film is mega belangrijk. Het kan je film maken of breken. Denk maar aan My Heart Will Go On van Celine Dion. Dat nummer is voor altijd verbonden aan de Titanic. En zometeen hoor je een soundtrack die de film nog beter heeft gemaakt. Ook muziek van Pom hoor je zo. Natuurlijk hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon 1 factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.

0: www.bnr.nl/business.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
2: nee,
1: proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Ice Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding. En,
12: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: King. Dit is het station van Nothing But Thieves. Larissa Postma.
15: Je hoort Pom zometeen met een hartelijke groet naar de Manic Street Preachers.

0: is King.
1: Zo ontzettend mooi beschreven, want het klopt gewoon als een bus. Into the Wild is echt een prachtige film met misschien nog wel een mooiere soundtrack. En die soundtrack die hoorde je net. Eddie Vedder en Hard Sun. En zometeen een artiest die op haar 17e van school werd getrapt. En dat is maar goed ook eigenlijk. Want als zij niet van school was getrapt, hadden we haar misschien nooit gehoord. Zometeen, maar eerst Mon de Biff. Biffy Clyro met Hunting Season hoor je.

The Black Crowes en Hard to Handle. En dat zijn sommige tieners absoluut. Op je 17e van school worden getrapt. En als beloning krijg je dan een gitaar. Nou, ik weet niet of dat pedagogisch helemaal verantwoord is, maar oké, in dit geval pakte het wel heel erg goed uit. Bia Badoobie haalde namelijk zulke slechte cijfers dat ze van school werd gestuurd. Haar vader zag dat ze het moeilijk had en die gaf haar dus een tweedehands gitaar. En dat bleek achteraf een hele goede beslissing te zijn. Ze leerde zichzelf spelen en het resultaat hoor je nu bij Kink. Heerlijk trouwens. Sun Has Set hoor je op je zondagavond.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi, fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: 7 uur. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw. Dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden.

Je vriend lijkt op een wijf. Dat is wat de Killers zingen als je hem heel plat slaat, hè? Somebody told me you had a boyfriend that looks like a girlfriend. Dat is toch een beetje een hersenkraker. En dat op je zondag, de zondag waarop je lekker achterover wil leunen. Even relaxen, de laatste dag van je weekend eigenlijk. En dat relaxen, dat doen we hier bij Kink. Als jij zorgt voor de luie stoel, dan zorg ik voor de muziek. Narissa hier. En een paar weken geleden vertelde Kink-luisteraar Celine mij dat de nieuwe van de Pretty Reckless heel erg lijkt op Miss Montreal. En dat hoorde ik toen niet, maar inmiddels kom ik daar echt zwaar op terug. En als je zoiets eenmaal hoort, dan kan je dat ook niet meer onhoren of zo. Zometeen in ieder geval de nieuwste van Miss Montreal. Ik bedoel de Pretty Reckless. Na Prince, waar het met bakken uit de hemel komt. Dit is Purple Rain. Op je zondagavond hier bij Kink. I never meant to

nummer met een Nederlandse tint. Of misschien is het eigenlijk wel andersom. Miss Montreal was namelijk eerst en The Pretty Reckless kwam later. Wordt vaker gezegd in de app, About You lijkt heel erg op Just a Flirt van Miss Montreal. En dat klopt. Ik heb ze even naast elkaar gezet.

Ja, weet je, er zijn maar een x-aantal akkoorden. Soms lijken nummers op elkaar. Luister naar Kink op je zondagavond. Zometeen The White Stripes. I just don't know what to do with myself. Na Placebo. En A Pure Morning.

0: deuren van Bitterzoet wagenwijd open. Kink. En dat allemaal voor de heren van Bleach 93. Vanavond treden zij daar op. En mocht jij geen kaart hebben, niet getreurd, want je hoort ze zometeen ook hier bij Kink. Kink.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
13: Kink.

Search en Push It. Larissa Postma. Slash van Guns N' Roses, Freddie Mercury van Queen. Op een bepaald moment zijn ze allemaal even solo gegaan. En ook Corey Taylor had zijn eigen project, namelijk Stone Sour. Die hoor je zometeen na Neve Ella.

0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smin.
5: Boost yourself.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annemiek Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior en eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
16: Liefde op je zondagavond krijg je van de Gargants na Stone Sour. Kink.

nodig. Gewoon één. En als je die weet te scoren, dan volgt de rest vanzelf. En dat gebeurde de Cardigans. Met Love Fool stonden ze als band internationaal op de kaart. Opeens in Amerika de hitlijsten, in Engeland. Het was waanzinnig. Je hoort het nummer hier bij Kink. Er is hier tot 9 uur en nu we het toch over één hebben... laten we eerlijk zijn, het blijft vaak niet bij één. Even een frietje of een patatje worden gelijk een hoop. Niemand eet één popcorn. Ik bedoel, dat is raar. En als je lekker in een muzikale sfeer zit... dan hou je het ook niet bij één nummer. En daarom luister je naar Kink. De beste alternative rockmuziek krijg je hier achter elkaar te horen. Met zometeen The Cure, na talent deels van eigen bodem. De band Bertaggio komt namelijk voor een deel uit Duitsland... en een deel uit het wonderschone Rotterdam. De nieuwste track heet How Does It Feel? En hoe het voelt, I don't know, maar hoe het klinkt weet ik wel. En dat is lekker.

net omcirkeld, zo staat het in mijn agenda. En ook in die van Jelle lees ik in de Kink-app. 22 september is het zover, dan staan ze in de Ziggo Dome, Evanescence. En hier bij Kink krijg je vast een voorproefje.

0: een nummer over de ups en downs in het leven en de mensen, de relaties die die ups en downs met jou meemaken. Kink. Is toch mooi als je een lange tijd met iemand samen bent en dus ook samen het leven kan ervaren? Maar als je al lang met elkaar bent, hoe hou je het dan nog spannend? Nou, je kan een wereldreis boeken, je kan gaan swingen, maar ik denk niet dat dat het antwoord is. Nee, het ultieme antwoord, dat hoor je zometeen net als muziek van Blur.
1: Kink. Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
2: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.

0: botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
5: Kink.

0: Heaven nor Hell hier bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Juist. Hey, hoe hou je een relatie na een lange tijd spannend? Ik had een antwoord beloofd en dat antwoord krijg je. Het is eigenlijk heel simpel. Een relatie hou je spannend met raak. Zoete braak. Ik ga het uitleggen. Een tijd geleden had mijn vriendin bedacht dat het grappig was om mijn e-mailadres overal achter te laten voor kortingscodes. Nou, als je je e-mailadres achterlaat, dan word je dus helemaal doodgegooid met nieuwsbrieven, aanbiedingen, mails, gewoon alles. Het heeft echt super lang geduurd om mij overal voor uit te schrijven. Het was bloedirritant. En ondanks dat het een tijd geleden was, vergeet je zoiets niet, hè? Ik voel die onrecht en ik koester rock. Nu hebben wij toevallig een warmtepomp nodig. Dus de afgelopen periode vraag ik overal informatie aan. Weet je, brochures, offertes, adviesgesprekken, alles. Alleen niet op mijn naam. Nee, maar op de naam van mijn vriendin. En met haar mailadres en met haar telefoonnummer. Dat begint ze trouwens nu pas door te hebben, want vanochtend hoorde ik... Laris, waarom krijg ik allemaal folders van warmtepompen? Nou, daarom dus. Dus, hoe hou je een relatie spannend, simpel, wraak en door elkaar terug te pakken? Je luistert naar Kink. Zometeen muziek van The President of the USA. Maar eerst een echte 80s classic. New Order en A True. Je luistert naar Kink. Zometeen muziek.

Residents of the USA en Lamp hier bij Kink. Zometeen ook hier bij Kink, Diane Kok tot middernacht. Ik ben er volgend weekend weer vanaf vrijdag tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. En ik laat je achter met het nieuwste van Queens of the Stone Age. Dit is Insignificant Other. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: 9 uur. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enrique Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd 2e. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. En dan nu het weer van Weer Online. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Diana Kok.
13: Met zometeen muziek van Stereophonics, maar nu eerst Green Day.

0: Met platen zoals deze, dan weet je, de herfst, hij is niet ver weg meer. En als je het dan niet aan de muziek hoort, dan is het misschien wel te zien aan de toename van spinnenwebben.
1: Kink.
0: Nou, gisteren nog liep ik niet vermoedend met mijn hoofd door zo'n spinnenweb. En gadverdamme, je verandert ook echt binnen 1 seconde in een ninja. Nou, wees gewaarschuwd voor die spinnenwebben overal. Hallo, welkom op de zondagavond hier bij Kink. Diane hier. Ja, die laatste paar uurtjes van je weekend. Zit je hier goed? Met zometeen muziek van The Police. En ook Wet Leg ga je hier zometeen horen. Maar nu eerst de allernieuwste van The Warning, Bite My Tongue.

0: En dat is zo'n lange stoel waar je ook je benen kwijt kunt, een chaise long. En ik weet zeker dat als ik er eentje zou hebben, dat die binnen de kortste keren vol met kleding zal liggen. Ja, want iedereen die heeft er wel zo'n eentje. Een kledingstoel, een plek waar je je kleding neerlegt, ja. Die je nog prima kan draaien. Ik word hier een beetje overvallen ook gewoon. Ik moet even, nieuwe studio's, ik moet even kijken waar al die schuiven allemaal zitten. Hallo.
1: Ja, hey.
0: Hallo, goedenavond, Michiel.
1: Wat ga jij stoïcijns door?
0: Ja, lekker hè?
1: Ja, goed. Hey Diana, Michiel.
0: Ik probeer de concentratie er even in te houden hier.
1: Ja, hoe is
0: het? Ja, goed. Hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Hoe bevalt de nieuwe studio?
0: Joh, wat een geweldig studio. Ja, ik zit hier echt te genieten. Ja, ja.
1: Ik kom bij iedereen even binnenvallen die kan te kijken hoe de studio bevalt.
0: Ja, nou, heel goed.
1: Ja, goed zo. Nou, dan ga ik weer.
0: Heel goed. Nou, oké.
1: Nee, wacht.
0: Oh.
1: Wat is de beste band ter wereld, Diana?
0: Not a Thief.
1: Wat gaat Not a Thief binnenkort doen?
0: Ja, ze gaan allemaal leuke kleine showtjes spelen. Ja, overal.
1: 3 shows in 3 landen op 1 dag.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En kaarten, hoe kon je er dan aan komen?
0: Niet!
1: Je hebt geen kaarten?
0: Nee, ik heb geen kaarten, nee.
1: Hoe kan het dan? Je bent een grote fan van Love and Thieves.
0: Ja, ik weet het. Ja, ik zat echt met 3 schermen klaar. Maar helaas, ja, 500 kaarten, dat is zo weg natuurlijk.
1: Dat is zo weg, ja. Ja. Ja. We zouden het heel leuk vinden, wij van Kink, als jij namens Kink naar die show gaat.
0: Ah! Oh my god.
1: En verslag voor ons wil doen.
0: Oh, wauw. Ja, dat wil ik.
1: Nou ja, je gaat gewoon nog even met 4.
0: Oh my god, oh geweld. Nou, leuk dat je me uitzendt.
1: Misschien doen we een show verder.
0: Ja, leuk, nou, nu ga ik zo meteen... Ja, helemaal. Oké.
1: Dames en heren, u hoort nu Diana die eerst van slag is. En nu weer probeert haar programma normaal te doen.
0: Leuk live zitten.
1: Ja.
0: Dankjewel. Hey, fijne avond, Michiel. Bedankt. Goed. Nou, wauw. Oké. Superleuk. Nou, ik ga dus naar Not a Thief. Nou, dan moet ik even kijken of ik ze nog eventjes vanavond ergens kan tussendrukken. Maar dat moet vast wel gaan lukken. Nou, goed. Ik had het net eventjes over die kleding, hè, die dan op de stoel belandt. Ja, ik hoop in ieder geval dat jij je was en je andere huishoudelijke taakjes inmiddels hebt afgetikt. Zo niet, nou, dan helpt Kinkje er ook gewoon lekker doorheen. Ja, I got you. Met live nu.

En dan moet je een keer weer verder met je show. Terwijl Michiel je net komt overvallen. Nou goed, in ieder geval bedankt voor alle berichtjes in de Kink App. Wat ik ook veel lees is dat veel mensen achter het net hebben gevist bij de kaartverkoop van de Strokes. En misschien ben jij wel een van de geluksvogels die daarbij is op zondag 11 oktober in de Ziggo Dome. In ieder geval alvast heel veel plezier. En geniet dan ook eventjes voor alle medekinkers die dan misgrepen. Nou, hoe kan ik ook niet anders dan deze draaien voor jullie? Zaterdag staan ze dus in Utrecht. Dit zijn Nothing But Thieves.

0: Kink.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 stuur.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
0: Kink.

Dit is één van de saaiste dingen die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Dat zei R.E.M.-gitarist Peter Buck. In eerste instantie over die demo van Drive. Ja, hij had hem op cassette staan en iedere keer als dat nummer dan voorbij kwam, spoelde hij dat door. Ja, totdat Michael Stipe er tekst op zette. En het kwartje viel toen alsnog. Gelukkig maar, want Drive werd uiteindelijk de eerste single en de openingstrack van het album Automatic for the People. R.E.M. hoorde je hier op Kink. Nou, saai is het hier op Kink overigens nooit. Nou, dat hoorde je net wel. Compleet verrast worden kan dan ook wel weer. Nou ja, dat is dus ook net gebeurd. Oh, ik moet echt nog eventjes bijkomen hoor, van wat er net allemaal gebeurde. Ook wel weer. Nou ja, dat is dus ook net...

De vrienden van de Wodan Boys hier op Kink op jouw zondagavond. Ja, en deze band. Ze komen weer naar Nederland en ze nemen niemand minder mee dan Level 42 in het voorprogramma. Oh, wat geweldig. Ja, ik heb zelfs ook tickets weten te scoren. Daar had ik dan wel weer tickets voor. Ja, ik heb echt ontzettend veel zin om deze band live te zien. En misschien zie ik jou wel daar, bij de Simple Minds. Dit is Waterfront op Kink.

0: Bank. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
6: Kink, Alternative Rock Radio, Diana Kok.
8: Met zometeen People Are People van Depeche Mode, maar eerst Jimmy Eat World. Kink.

Ruim 40 jaar oud, maar nog steeds een knaller. People are People van Depeche Mode. En van iets van 40 jaar oud gaan we naar nieuwe muziek. Namelijk van Florence Road, althans nieuw voor ons. De band speelde namelijk al zo'n jaar of twee live op onder andere podia in Europa. Voordat ze besloten, misschien moeten we dit toch officieel uit gaan brengen. Nou, gelukkig deden ze dat, want het is echt een heerlijke track. Hij heet 7563. Florence Road, hoor je nu?

0: Het was de eerste single die Foo Fighters uitbrachten na het overlijden van drummer Taylor Hawkins. Ja, Dave Grohl hij vertelde onlangs iets meer over die periode en over het verlies van Taylor. Want kort daarna verloor hij namelijk ook zijn moeder. Nou, volgens Dave was het bijna allemaal iets te veel om dat allemaal te voelen. Dus deed hij eigenlijk altijd zoals hij dat altijd deed als leven hem keihard raakte. Opstaan, doorgaan en gewoon muziek maken. Maar dat was niet makkelijk. Toen de band meespeelde met Grohl's vooraf opgenomen drumpartijen, voelde dat voor hem alsof ze met een geest speelden. Ja, die plek van Taylor die in één keer leeg achter hun was. En misschien zit het gemis juist in die kleine dingen. In een appje waar geen antwoord meer op komt of een plek die leeg blijft. Ja, misschien herken jij dat ook wel. Ja, dat iemand er niet is, maar dan op de gekste momenten toch ook weer heel erg dichtbij vond. Ja, en voor Dave Grohl werd muziek uiteindelijk de manier om met dat gemis om te gaan. Hallo, je luistert naar Kink Alternative Rock Radio met Diane hier. Nog tot middernacht met zometeen de scene. Maar nu eerst.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja,
0: dat is klaar.
3: Wat een geld.
4: 50.000, tot verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Smin.
8: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
8: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smin. Boost yourself.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Kink.

0: kink ik zelf van Muse, Cryogen. Oh, deze blijft echt lekker. Ja, ik ben heel benieuwd hoe deze live gaat linken.
1: Kink.
0: Nou, heel erg lang hoeven we daar niet meer op te wachten, want eind november staan de heren van Muse 2 dagen in de Ziggo Dome. En waar je ook niet lang meer op hoeft te wachten is de nieuwe Kink XL. Ja, er is weer genoeg fijne nieuwe muziek om uit te kiezen en dan horen we morgen welke dat geworden is. En wat je vanaf morgen ook kunt verwachten op Kink, dat zijn tickets voor Tokyo Hotel. De band speelt woensdag 4 november in de AFAS Live. En hoe je kans maakt op tickets, dat hoor je vanaf morgen op Kink. Dit is zo'n lekkere plaat voor op je zondagavond. We sluiten deze rustig af met Snow Patrol.

single brengen ze uit van het nieuwe album Baby Cool. Het was nog niet afgekoeld of de volgende lag alweer klaar. Kink. Het geeft wel aan in wat voor flow Navin Batif zich momenteel bevindt. De aankondiging van die kleine shows die schieten dus ook als paddenstoelen uit de grond. Misschien ben jij wel een van die gelukkige 500 mensen die een ticket voor een show in Utrecht heeft weten te bewachten. Heel veel plezier in ieder geval, want het gaat echt fantastisch worden. En sowieso, hoezo drie landen, drie shows op één dag? Dat is echt mentally insane, zoals Conor het zelf zou zeggen. Ja, ik hou daar wel een beetje van al die gekkigheid. Misschien heb je het net gehoord, maar ik ga er dus ook naartoe. Ik ga verslag voor jullie leggen daar. Heel veel zin in. Ja, dat gaat echt fantastisch worden. Nou goed. Het laatste uurtje van deze zondag, die luiden we zo meteen in. Met een song van de Stone Temple Pilots. En ook Kyo ga je hier zo meteen horen. Maar nu eerst Fleetwood Mac.

0: Hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
1: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
0: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
1: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon één factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi, fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Diana Kok.
5: Met zometeen That's Me van Kink.

Mocht je in de buurt van Hilversum wonen en aankomende dinsdagavond nog niks te doen hebben, Kio, zij spelen in Café de Carousel. Ja, ik baal echt ontzettend, want ik ga het helaas niet redden. Maar lukt het jou wel? Check het dan vooral even, want Kio in zo'n klein café, dat wil je. Hallo, Diane hier. We zijn bezig met de finale van deze zondagavond 13 september. Heel fijn dat je erbij bent. Wie er ook bij zijn, zijn Royal Blood. Je hoort ze zo. Net als Tok Tok. Na de Killers.

was mijn kennismaking met A Royal Blood. En ik was zo verbaasd dat toen ik erachter kwam dat zij met z'n tweetjes zijn. Ten Tan Skeleton op Kink. Ja, we zijn nog steeds in afwachting van nieuwe tourdata. Royal Blood moet toch op korte termijn met iets gaan komen, zou je denken. Zodra daar meer over bekend is, hoor je dat natuurlijk bij ons. En wat je hier sowieso hoort is alternatieve rock. Want hallo, je luistert naar Kink. Same Jeans van The View hoor je hier zometeen na The Smashing Pumpkins.

0: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA,

0: is echt zo'n track die je langzaam naar binnen trekt. En dat vind ik sowieso wel heel erg lekker aan Higby.
1: Kink.
0: Die hele mooie melodieën, maar er mag natuurlijk ook een flinke gitaar overheen. En van dat laatste zijn wij bij Kink natuurlijk alles behalve vies. En dat zou je ook kunnen zeggen van Iron Maiden. Nou, ze hebben natuurlijk niets voor niets 3 gitaristen in de band. Onlangs stonden ze nog live in Antwerpen en die show die stond als een huis. Iron Maiden hoor je nu op Kink.

0: Een plaatselijke Indian summer, dat is het effect van Island in the Sun op je radio.
1: Kink.
0: Zondagavond, hij is bijna op zijn eind, de nacht die wacht. En zometeen na 12 uur gaan we gewoon door op Kink met de non-stop. En je hoort daar zometeen onder andere Jimi Hendrix en ook de allernieuwste van Fontaine's D.C. Nou, morgenochtend om 6 uur kun je weer wakker worden met Michiel in de Kinkstart. En vanaf morgen maak je dus ook kans op tickets voor Tokyo Hotel. En mij hoor je volgende week zondagavond weer tussen 9 en middernacht. Hartstikke fijn dat je erbij was. Heb een fijne nacht. Slaap lekker. Ik laat jou voor nu achter met personal trainer en hun allernieuwste Tyrus Skit. En dan hoor ik jou de volgende keer weer.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e maakte Zverev het snel af. Het is zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxen. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaalrechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. En dan het weer van Weer Online. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.